0: Give, give, give, give me all you got. Give, give me all you got. Give, give, give, give me all you got. Please, baby, give me all you got.
1: Timeline.
2: Oh, yo.
3: Broeders en zusters, goedenavond.
2: Oh, yo.
3: Mag ik dan nu onze nieuwe samenzang voorstellen?
2: Oh, yo.
3: U vindt dit lied pagina 89.
4: Trap in je handen.